0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder en dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het dus trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor. Bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: leuke platen gehoord? Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Bergijk, je wilt niet anders meer.
1: Terug naar 2001. En dat doen we dan met Kane. So glad you made it.

0: Kane and So Glad You Made It uit 2001 kwam de hitparade binnen op 22 september. Hoogste notering 4 en totaal 9 weken genoteerd. En het was bovendien toentertijd een oude alarmschijf.
1: Oh yeah!

0: Weerbericht.
1: Overwegend wisselend bewolkt met van het westen uit een regengebied dat over ons land trekt. Tegen de middag komen er opklaringen en dan wordt het vooral in het noordwesten langzaam droog. In de loop van de middag in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien. Maar vanuit het westen klaart het dan geleidelijk aan op en komen er ook zonnige perioden voor bij een matige west- tot noordwestenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 20. De uitschieters vinden we in het zuidoosten waar het kwik kan oplopen tot 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Daarna neemt de bewolking iets toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst sluierbewolking, maar de temperaturen komen dan wel een stuk hoger uit, vooral in de middag. Aan de kust kan het een graad of 27 worden. In het oosten tikt het kwik plaatselijk de 30 graden aan. Woensdag tropisch met temperaturen tot 34 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: We gaan terug naar de jaren 70 en dat doen we dan met een Arnhemse rock and roll band. Long Tall Ernie and the Shakers and Turn Your Radio On.

1973 was het hitjaar voor Turn Your Radio On van de Arnhemse rock'n'roll band Long Tall Ernie and the Shakers. De plaat kwam de hitparade binnen op 7 juli, hoogstnotering 17. Ze stonden totaal 5 weken genoteerd met Turn Your Radio On.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. Door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Jamai, tezamen met Davy, ze stonden gezamenlijk 5 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 7. En dat allemaal in het jaar 2003 met When You Walk In The Room.
1: I want you to want me.

0: magie van muziek.
1: Ah, we gaan eventjes terug naar het jaar 1984. Toen kwam deze plaat uit en het was meteen ook een spraakmakende plaat vanwege de videoclip die erbij zat. Hier is de Earring.

Uit 1984 stamt deze plaat. Op 11 februari kwam die nieuw binnen de Nederlandse hitparade met als hoogste notering nummer 1. En daar bleven ze 2 weken staan. Teammaker erbij voor de Golden Earring en When the Lady Smiles.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4de keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Tussen af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. Een andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk.
1: Ze is geboren in Den Haag op 7 september 1958 en overleden in Utrecht op 5 april 1996. Dit is Nadi en Wingforce 11.

0: Nadie en The Windforce 11. Haar echte naam is overigens Karin Francine Anne Meijs. En ze was dus een Nederlandse singer-songwriter. En The Windforce 11, die werd uitgebracht in 1986. En de hitparade kwam ze binnen op 24 januari 1987. De hoogste positie die ze ooit bereikte in die top 40 was nummer 23. En totaal stond ze dus 6 weken genoteerd.
1: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Weerbericht.
1: Overwegend wisselend bewolkt met van het westen uit een regengebied dat over ons land trekt. Tegen de middag komen er opklaringen en dan wordt het vooral in het noordwesten langzaam droog. In de loop van de middag in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien. Maar vanuit het westen klaart het dan geleidelijk aan op en komen er ook zonnige perioden voor bij een matige west- tot noordwestenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 20. De uitschieters vinden we in het zuidoosten waar het kwik kan oplopen tot 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Daarna neemt de bewolking iets toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst sluierbewolking, maar de temperaturen komen dan wel een stuk hoger uit, vooral in de middag. Aan de kust kan het een graad of 27 worden. In het oosten tikt het kwik plaatselijk de 30 graden aan. Woensdag tropisch met temperaturen tot 34 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk.

0: Hoe langer je luistert, hoe meer je hoort. Radio Bergijk.
1: We gaan het eventjes hebben over een opmerkelijke band. Ja, wel natuurlijk weer van Nederlandse bodem. Ze werden vooral bekend door de televisieserie Spijkerhoek. Maar er zat weer een verhaaltje achter. Ja. Hier is Shift en Wonderful.

Patty and Shift en Wonderful. Het was een Nederlandse popgroep uit Hilversum. Maar ze werden pas bekend dankzij de televisieserie Spijkerhoek. De band die was oorspronkelijk opgericht door John Eubank en de zangeres Sophia Wezer. En in Spijkerhoek werd er dus gezongen door Mary Lou van Steenis. Oftewel, haar personage was Patty Starrenburg. Nog een opmerkelijk feitje was dat Victor Reinier, ja die, was de bespeler van de toetsen in Spijkerhoek. Maar de echte toetsen werden dus gespeeld door John Eubank. En Sophia Wezer was dus de echte zangeres van Patty.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselde bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen De Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Meer dan 60 jaar popmuziek. Ha, dat is best wel veel, hè? Radio Bergijk heeft het.
1: In 2007 hadden ze een eerste hitsucces te pakken. Deze Utrechtse formatie Leave. En het gaat

Zo, wat een stem op het eind van deze plaat, zeg. Je hoorde de Utrechtse formatie Leave met Wonder Woman. En de subtitel van de plaat was Why is my life so boring? De plaat kwam uit 2007. 17 weken stond hij toen in de Nederlandse hitparade. Met als hoogste notering nummer 8.

0: Afbreuk voor in de douche.
1: Bij de burgerlijke stand is hij bekend onder de naam Leen Huizer. Maar wij kennen hem veel beter als zijnde de Rotterdammer na de naam Lee Towers. En hij zingt het nog steeds in het Feyenoordstadion. Deze You Never Walk Alone.

Uit 1976, Lee Towers and You Never Walk Alone. Het origineel is natuurlijk van Jerry and the Pacemakers. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen, althans de versie van Lee Towers, op 26 juni 1976. De hoogst bereikte positie was de nummer 5. 7 weken stond de plaat totaal genoteerd, maar voordat hij in de hitparade terechtkwam, was het ook nog alarmschijf. You Never Walk Alone van Lee Towers.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder, 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goeie.